Ja? Ik heb een rups, nog geen kat op. Ik heb mijn moeder afgehuurd.